Vrije zagen ze, dan wat is zo. Ik haal de reizen af. Om edle hoge dag waar de bloos. Ik schieb het schrikken af. Om euch, dit is iets anders. We hebben ja emancipation. Dan kijk eens maar om en om. Het is de reizen.